0: de Spierstory op jouw radio.
1: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
2: Jouw stasie.

0: Jusasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jusasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jou

0: speel jouw statie.
1: Bieke Engels, Bieke Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw statie.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoop zou staan.

0: het zijn leeg gaat. Maar als bak gaat hier op verschijn. Hé, papi. Mijn vrouw zei het zijn leeg gaat. Maar als bak gaat hier op verschijn.
1: Trek op hem, trek op hem. Kap, kap, kap, kap.
2: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
3: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Suryana. Kijk hoe lekker in het en ik kap vanaf. En jij het al gaan slaan. Morgen als die zon weer schijnt. En al mijn tranen verdwijnen. Dan stier ik hier die likkie op je rug van die wind. Maak zeker dat jij dit zal.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Dis was Los Loetjie op jou stasie.
2: Die program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware Winkel, jou een-stop hardeware.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die Bas van die Blas.
0: Yellowstone.
3: Muziek. Zoals jij daarvan houdt. Zoals jij.

koude van jou hart, toe met een weggooi kompas naald. Vraag die richting van een genie, uit de bottel brandewijn, en zij ligt voor jou.

0: ons nie verrar. Vier verrar.
1: Right, hierdie tyd van die dag is natuurlijk tyd vir jou drie in een rij, waar ons vir jou heerlijke drie boerenmuziek nommerkies kry, jou dag op te kikker, en vir alle beklein saterdag, maak ons het meer rooskleurig, met lekker satese en polkas, om jou voete te laat juk. Vanaand is natuurlijk braaityd, het is klein saterdag, en ek hoop en vertrou jou vuur gaan hoogbrand. Ek het een heerlijke karoo skaap loinchoppe uitgehaal, met wors en hoendervlerkies, wat ons natuurlijk in Jimmy's saus gaan braai vanaand, so net ons kan. Connie se satees, boeremuziek, Fanny se vastrap, en Eendruk, een soen.
0: Tijd vir die drie met die op jou stasie.

0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Hier hoe ons het warm, vuur warm.
2: As hy 53 met door 1 in die middag, ons mag reg vir ons nuus om 2, ons sal lekker muziek maak, Wally en Swart Piet Botha, met sien jou weer, en Wally wat so bykie roekeloos raak hier op jou stasie, so geniet hom, en net dan na jou nuus om 2.

0: Ja, dat was die stem van Caroline Hesselman met haar nieuwe song Hold On Tight. Definitief een AI-ietsie klank daar zo. Maar in elk geval, als jij gratis koffie wil hebben, dan zeg ik voor jou, ga maak een draai bij Wimpy Zoneike. Daar in Keizervier bij die mall. En gaan zit daar. En als jij voor jou ietsie bestel om te eet, maak eens uit wat je eet die. Dan krijg je jou eerste 350 ml, denk ik, koffie gratis. So, wat te baken? Jy weet al wat koffie kost. En vooral bij Wimpy. En als je hem nog gratis krijgt, dan zit de baken slechts bij Wimpy Zoneike in Kuilsrivier. En dat is natuurlijk net voor mensen wat zit. Je kan ook niet gaan koffie drinken, je moet iets eten. Dan die groot competitie, daar hebben we Jacaranda harde waren, wat weer plaatsvindt tot en met die 26e juni, wanneer het getrek wordt. Die Unleash the Power Competition, the complete P20S. Battery system. So daar jy dit. We are giving away the heavy duty Inco P20S brushless impact drill kit to one lucky customers to enter purchase any Inco tool from our stores. Whether you need a simple screwdriver or a heavy duty saw, any purchases get your name in the draw. Hurry, offers end at 26th of June. So daar jy dit. Dit is nogal 'n smart besigheid. Ek sien hierso is wat is dit, die klomp boorpunte wat by is, en die chargers is by, en batterijen wat by is, en die boor wat by is, en is een heavy duty boor, so kyk uit vir die enekie. Ga na hardeware winkel toe, Jacaranda, daar in 25 Gemini straat, in Brakkeveld Industrie, gaan koop enig iets, wat Inco betref, en jy is ingeskryf, en dan slaan jy kans om die pracht boor en goed te wen. So, daar het jy het gemaakt draai op ons webteister, die Splinter Nieuwe Courant is aan die gang, en die Ultimate Drive ook, oor al die nietse voertuie, en gaan kyk daar so, een bykie, baie interessant, Jaco Kalahari se artikel wat ons geskryf het, is daar in die Joustasie Courant, klomp nieuwe goed, ons nieuwe kliënte wat daarin is, en sovoorts, so gemaakt draai daar. West, volgende met Kiss and Angel, good morning, dan betaal ons die rekeninge, en dan gesels ons vinnig weer net voor die nuus.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: uw ons niet verwar. Vuurwarm.
1: Nou ja, toe, tyd vir my om te sê, tot ziens, 43 minuut oor 3 in die middag, net en al, Hein van Wyk met Huiswaarts, hy gaan jou huis toe wat tot 7 uur vanavond toe, en dan doppies in die huis, met die heerlijke stories en lekker muziek. Vir my of Roy is, een heerlijke woensdag vir jou, mag hierdie braai aand vir jou suksesvol wees, en al, vir alles hier in die Kaap is, steek jy vuur hoog aan, dit is ijsig koud, sterkte aan die mense daar in die George Oudtshoorn omgeving, waar dit bykie rof gaan, en ooral waar dit nie lekker is. Van ons hier by jou stasie, en van my Roy, sien jou morgen stiptelik om 1 uur, dan maak ons weer so, tjers.
0: Die muziek raak nie lekkerder en lekkerder, jou stasie.net.

0: Anna.
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Local is lekker. En dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar streven ons ook daarna om die beste dienst te lewe. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rotmanstraat, Terrenhoek, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste prijse, beste dienst.

SFM Nieuws. Dat is aardig, goedemiddag aan jou. Dit is precies op die kop 4 uur. Dus tijd voor jouw nieuws op 18 SFM, jouw station en Riebeek Valley Radio.

ons kakel bij Artis FM. Hartelijk goedemiddag ook Artis FM. Welkom aan jouw stasies luisteraars. Goedemiddag aan jouw stasie Daan Brackenfell en Riebeek Valley Radio. De luisteraars van Riebeek Valley en Riebeek Valley Radio daar in Riebeek West. Precies diezelfde radiostatie. Maar welkom aan jou bij vandaag Suiswaarts Sammedijn. Bring vir jou op hoogte van nuuszake, die belangrikste nuuszake van die dag. Ons kyk na sport, ons kyk na weer, ons kyk na verkeer, ons luister muziek, ons speel een speeligie nie. Ons speel nie vanmiddag een speeligie nie. Dit doen ons weer morgen. Dit is nie woorddraai vanmiddag. Woorddraai hier in juni maand, net dinsdag en donderdag, hoor. Twaalf minuten na vier, weer eens welkom aan jou, en doe ons nommer in haar leef, jou terugvoer aan my, en natuurlijk jou boodskap aan my, 061-511-2602. En dan het ons weer vir jou, ons het nou drie verkeersverslaaf vanmiddag, die eerste een is net die na, dan tussen kwart voor vijf en vijf uur, kyk ons weer na die verkeer. Om vijf uur jou volgende volledige nieuwsbulletin, net daarna is het streeks weer. En dan nieuwszake van die dag en nieuwsfokus om kwart oor vijf net na die handelsbreek. As daar sport is, daar is sportnieuws om 5:30. En kitsversoeke om kwart voor ses, laaste nieuwsbulletin van die dag om 6:00 vanavond. Dus praat met my, wil graag hoor, gaan met jou. En van waaraf keir jy saam, 061-511-2602. Ons begin vanmiddag die program met jou verkeer.

0: Destijds muziek wat kunstenaars wat wij goed gedoen het met Afrikaans was kunstenaars zoals Groep 2 en Abien Spence en Karike Kissenkamp. En ik wil voor jou een beetje terugvatten tijd nou op die oude Afrikaanse muziek voor ons over die volgende paar minuten. En gaan ons een beetje terug in tijd, niet zo klein, beetje terug in tijd en breng een paar goede herinneringen terug. En dan een kwart voor vijf kant weer een handelsbreek. Direct daarna kijk ons gevindig weer naar die verkeer. Ons val hier die volgende paar minuten van Gouwe Ouwes weg met Groep 2, Saliki die kat kom weer.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek vir jou ore.

0: Lekker kan ik zeggen, een tour op. Wel, het is een tour down memory lane, zoals de Engelsman zei. Zo heb ik hier gestapt, zo langs een pad van goede herinnering met hier die muziek van Nick Taylor. Dank aan mij, geen Korsten, al goed bij voor het groep 2 met die kat kom weer. Het volgende antwoordbrek is om 4:15 en dan gaan ons weer kijken naar die verkeer. Want hou je volgende ambtelijke nieuwsbulletin om 5:00 met jouw streeks weer direct daarna. En dan nog actualiteit en nieuwsfocus net na die handelsbreek om 4:45. Als het nou lekker oude muziek geluisterd, hier is nog een nieuwe in. Een nieuwe eenetje van, dan met je in die naam van Lihandri. Het is een kantoorure. Kraak vaars hier op jouw gunsteling radio.
1: Pas geland en kraakvaars, net hier op Hardies FM.

0: Die enige verkeersprobleme teekom op jou pand huis toe, waar die nieuwkale pand is, laat weet ons op 061-511-2602 en sodoende kan ons ons andere padgebruikers voortijdig waarsku. Ja, ek gaan kyk na die ander provinsies ook, of ons daar enige terugvoering vir jou het, dit lyk my is verder stil op die paie. Niks anders gerapporteer nie. 53 minuten na 4 muziektijd. Hier is Orleans met Dance With Me. Want daar is weer nieuws tijd om 5 uur vanmiddag.
1: Jy luister na Harties FM. Die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Podcast.
1: Yo, Stassi.
2: Dan soek ik nieuws over die FlySafe luchtdienst. FlySafe weer in het aangekondigd dat ze brandstof hebben 40% lager als die hoogste vlak

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordons Bay strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie.

Soms ik jou lijf, collecteer ik wapens om geesten uit te draaien. Ja, tussen die lakens.

0: speel jouwstasie.
1: Spreek Engels, spreek Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
0: In jou taal.
1: Jouwstasie.

pa fue tu, my bruiser and sweat tu, is jylle alright? En jy daar alleen in jou kamer, is jou hart nog in een?

0: felállni, és a góra mi fedrünk a bellembe. Szállíri mánia olej.
1: Gustasi app is nu beschikbaar in je Google Play Store. Google Play Store. Laat het af en raak deel van duizenden luisteraars. Gustasi, waar jij zaak maakt.

keer opgesit was. En dit is oor motorfiets ouens wat lane splitting doen. As jy nie weet wat dit is nie, ek gaan vir jou alles vertel. Of as jy een van die ouens is wat nie hou daarvan dat die motorfietsryers dit doen nie, dan is dit, praat ek sommer met almal vanaand oor wat aan die gang is. Ek het albei kante van die saak, ondersteun ek wil, of jy nou motorfietsryers of nie, ek dink albei het goeie argumente. En dan, nou ja, my kuierstorie vanaand sou gewees het van die stinkbom, maar ek dink ek gaan dit oorhou, ek gaan eerder vir julle bietjie humor vertel, want ek is so bang, ek moet hier in die helfte van die storie, raak ek aan die hoes hier, want dit kan ook nog gebeur vanavond. Die hoes kom ons maar net so, soos vir jou keelkrap. En ja, ek het my normale goeikies oor, my kleinjuf Davidse wyshede, ek het weer vir julle lekker muziek vanavond, so ek kan dalk vanavond bietjie meer muziek speel as normaal weg, so mooi muziek vanavond, lekker liedjies met mooi melodieën, daar is ons ek en daar nog die mense het gesê, een goeie liedjie, hy het mooi woorde, hy het een mooi melodie en hy het een goeie ritme. Ek praat nie, die ritme hoef ons nou nie sokkie sokkie te wees of wals nie, enige type ritme wat aanvaardbaar is. Weet die muziek wat so staan, wat so sing en stop, en die ritme, weet heel die mekaar nie, ek ongelukkig vind ek een bietjie, ek sikkel daarmee. So ek gaan vir jou mooi muziek speel, allemaal gaan voldoen aan die drie vereistes, wat ek nou gestel het. Kom ons kyk of het so is. Dis een mooi melodie, goeie woorde, en dan een goeie ritme. So, hier so is my eerste ene. Chris Chameleon, As Jy Slaap.

als jij rondom mij en tranen vier jij af voor mij. Er vieren storm jij door mij.

0: Miguel Starr.
1: Ladies and gentlemen.
0: Miguel Starr.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Miguel Starr.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

geheim is bij mijn ma. Ons rij je naweek naar mijn ma's dochter en zoek mekaar. Moribeng, Musina, Polikwani, Bombila, Kondo, Shishinching, Las, Imalaseni.

noi. Bella bent, mijn meisje kent, des hart blom wit, des heide rooi. Bella bent, mijn meisje kent,